Jongeren, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent. Je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl. Je luistert naar 2.

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. President Trump hoopt dat er geen Israëlische vergeldingsaanval komt na de Iraanse aanval afgelopen dag. Trump zegt dat hij premier Netanyahu heeft gevraagd om af te zien van een tegenactie, meldt nieuwswebsite Axios. Afgelopen dag voerde Iran raketten af op het noorden en midden van Israël. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. De parlementsverkiezingen in Armenië zijn gewonnen door zittend president Pashinyan. Zijn partij Burgercontract staat vooralsnog op 57% van de stemmen. Daarna volgt Sterk Armenië met 21% van de stemmen. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord sluiten met buurland Azerbeidzjan. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport afgelopen maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om de pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland en hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De politie heeft iemand opgepakt die met bijna 240 km per uur over de snelweg reed. De bestuurder werd gisterochtend betrapt op de A2, waar de maximumsnelheid 100 km per uur is. De Mercedes-rijder kreeg een stopteken, maar negeerde dat. De politie ging achter de auto aan, maar zonder succes. Uiteindelijk vonden agenten de Mercedes in Houten, zonder de bestuurder. En de verdachte die is later opgepakt in een ander voertuig. Het rijbewijs is ingenomen. Het weer, het is helder en zo'n 12 graden. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: De stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Theatergehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl. Je luistert naar

0: Lars Melitzen met het NOS-journaal. President Trump hoopt dat er geen Israëlische vergeldingsaanval komt na de Iraanse aanval afgelopen dag. Trump zegt dat hij premier Netanyahu heeft gevraagd om af te zien van een tegenactie, meldt nieuwswebsite Axios. Afgelopen dag vuurde Iran raketten af op het noorden en midden van Israël. Er zijn nog geen berichten over schade. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57%. Hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip. En daarmee was het een recordvangst. Vermoedelijk was het doel om pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De originele leden van K3 hebben hun laatste reunieconcert gegeven. Gisteravond zongen ze nog 1 keer in de AFAS-dome in Antwerpen. Karen, Christel en Kathleen gaven in totaal 48 reunieconcerten in Antwerpen en Rotterdam. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van de Vlaamse zangeressen in 16 jaar. Het weer, het is droog bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen.

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt in het midden en westen van het land. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël spreekt van een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. Daarbij zijn ballistische raketten afgevuurd op het noorden en midden van Israël. De raketten zijn volgens het leger onderschept. Er zijn geen berichten over gewonden. Er zijn tsunami-waarschuwingen afgegeven voor de Filipijnen en delen van Indonesië en Japan. Het gebeurt na een aardbeving in het zuiden van de Filipijnen. Die had een kracht van 7,0. Al zijn er ook berichten dat de beving zwaarder was. Later volgden er meerdere naschokken. Inmiddels zijn er langs de Indonesische kust al meerdere tsunami-golven gezien. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoge gelegen gebieden te gaan. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57% en hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. En ook wil hij een vredesakkoord sluiten met Azerbeidzjan. En de politie heeft een bestuurder opgepakt die bijna 240 kilometer per uur reed. De Mercedes-rijder werd betrapt op de A2. De automobilist kreeg een stopteken, maar reed door en slalomde door het verkeer heen. De bestuurder werd later gezien in een ander voertuig en aangehouden, en ook is het rijbewijs ingenomen. Het weer, het is droog, bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Lars Militse met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt. Het zou gaan om een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. Bij die aanvallen gisteren voerde Iran meerdere raketten af op het noorden en midden van Israël. De raketten zijn volgens het leger onderschept. Er zijn geen berichten over gewonden. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57% van de stemmen en hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. Er zijn tsunami-waarschuwingen afgegeven voor de Filipijnen en delen van Indonesië en Japan. Dat gebeurt na een aardbeving in het zuiden van de Filipijnen. Die had een kracht van 7,0, al zijn er ook berichten dat de beving zwaarder was. Later volgden er naschokken. Inmiddels zijn er langs de Indonesische kust al meerdere tsunami-golven gezien. In de Filipijnen kwam zeker 1 inwoner om het leven. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. In een Japanse stad blijven alle 94 scholen dicht vanwege een beer. Die is zaterdag voor het eerst gezien in een woonwijk en later dook de beer op vlakbij een middelbare school. In Japan zijn de laatste jaren steeds vaker incidenten met beren. Vorige week raakten in Fukushima nog 4 mensen gewond bij een berenaanval. Het weer, het is droog, bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en

0: De Stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël spreekt van een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. Daarbij zijn ballistische raketten afgevuurd op het noorden en midden van Israël. Die raketten zijn volgens het leger allemaal onderschept. Het is voor het eerst sinds het staakt het vuren dat de landen elkaar direct aanvallen. In de Filipijnen zijn zeker 5 mensen omgekomen na een aardbeving. Die had een kracht van 7,8. Later waren er zeker 16 naschokken. Er zijn meerdere gebouwen ingestort. Inmiddels wordt er gewaarschuwd voor tsunamigolven. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. Er zijn ook tsunami-waarschuwingen in Japan en Indonesië. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57% van de stemmen. Hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wilde de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. En ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. En de originele leden van K3 hebben hun laatste reunieconcert gegeven. Gisteravond zongen ze nog 1 keer in de AFAS-dome in Antwerpen. Karen, Christel en Kathleen gaven in totaal 48 reunieconcerten in Antwerpen en Rotterdam. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van de Vlaamse zangeressen in 16 jaar. Ze eindigden hun laatste show met het nummer Heya Mama, hun eerste hit. Het weer, het is droog, bij een graad of 12. Later vanochtend een mix van zon en wolken. En wat later op de dag is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen.

0: De Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Israël spreekt van een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren, waarbij ballistische raketten werden afgevuurd op het noorden en midden van Israël. Volgens het Israëlische leger zijn meerdere militaire doelen geraakt, zegt correspondent Desi Moore.
1: Denk dan aan radarsystemen, luchtverdediging, dat soort zaken. Volgens het Israëlische leger zijn dat locaties in de hoofdstad Teheran, ook in Isfahan, Tabriz, Kermanshah en andere plekken in West-Iran.
0: De Iraanse raketten zijn volgens het leger onderschept en er zijn nog geen berichten over slachtoffers. In de Filipijnen zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen door een aardbeving. Die was voor de kust en had een kracht van 7,8. Daarna waren er zeker 16 naschokken. In het land geldt inmiddels een tsunami-waarschuwing, net als in Japan en Indonesië. De Chinese leider Xi Jinping begint later vandaag aan zijn tweedaagse staatsbezoek aan Noord-Korea. Hij is daar op uitnodiging van de leider Kim Jong-un. Sinds de uitbraak van corona is Xi er niet meer geweest. Het land ging hermetisch op slot. China is een belangrijke bondgenoot van Noord-Korea, maar voelt de druk van Rusland, dat onder meer gebruik maakt van Noord-Koreaanse soldaten in Oekraïne. De originele zangeressen van K3, Karen, Christel en Kathleen, hebben gisteren voor de laatste keer samen opgetreden. Het was het laatste reunieconcert in Antwerpen.
2: Ik ben Karen.
3: Ik ben Christel.
4: Ik ben Kathleen.
5: Voor altijd jullie.
0: In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het weer, eerst droog, geregeld zon en weinig wind. Bij een graad of 21, in de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien. Dit was het NOS-journaal.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits stelt nog weinig voor in de regio. Hier en daar rijdt het wel wat langzamer. Zo heb je 5 minuten extra op de A4 richting Amsterdam tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Prins Klausplein. Ongeveer 3 kilometer. En ook 5 minuten op de A16 nu richting Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein. Ongeveer 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: De Stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bijziendheid onder kinderen neemt wereldwijd snel toe. Ze kunnen niet scherp in de verte zien. Ook in Nederland stijgt het aantal kinderen dat al op de basisschool een bril nodig heeft. Dat komt onder meer doordat kinderen minder buiten spelen en veel dingen van dichtbij doen, zegt deze oogarts.
1: Steeds meer kinderen zijn ook hoger opgeleid. Steeds meer kinderen doen meer huiswerk en dergelijke. Maar ook de schermen en de iPads en de smartphones bieden een alternatief voor spelen dat veel binnen gebeurt en wat veel dicht bij het oog gebeurt.
0: Oogartsen pleiten daarom voor een nationale preventieve aanpak. Beschietingen over en weer tussen Israël en Iran. Vannacht nam Israël militaire doelen in Iran onder vuur in het midden en westen van het land. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël noemt het een tegenreactie na Iraanse aanvallen gisteren. In het centrum van Eindhoven is vannacht een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog uitgegraven en opgeruimd. De Britse bom van 250 kilo werd in december ontdekt onder het stationsplein. De bom is nu pas ontmanteld omdat er dit weekend toch al geen treinen reden vanwege werkzaamheden aan het spoor. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit kwam waarschijnlijk van crimineel Jos L., oftewel Bolle Jos. Dat zeggen internationale onderzoekers. Op een schip werd vorige maand door de Spaanse politie 30 ton aan cocaïne gevonden. Jos L. zit waarschijnlijk in Sierra Leone. Daar neemt de onrust toe, zegt correspondent Maurice Leden.
2: Opvallend was na de drugsvangst dat een bekende politicus een open brief stuurde aan de president, waarin hij zijn diepe bezorgdheid uitte en aangaf dat deze gang van zaken schadelijk kan zijn voor de imago van Sierra Leone als land.
0: Ook maakt de politiek zich zorgen om de interne veiligheid van het land. Het weer, eerst droog, geregeld zon en weinig wind, bij een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien. Morgen wisselvallig, bij een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits stelt in de regio gelukkig niet al te veel voor. Er zijn geen bijzonderheden, geen ongelukken en dergelijke. Wel een paar dagelijkse files. Op de A4 naar Amsterdam, tussen Leidschendam en Zoeterwoude bijvoorbeeld. 6 kilometer en een kleine 10 minuten. Ook de A20, Hoek van Holland-Gouda, tussen Rotterdam en Moordrecht, 10 minuten over 4 kilometer. En tot slot de A44 naar Amsterdam, tussen Sassenheim en Kaag. Ongeveer 5 kilometer en 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van een aardbeving in de Filipijnen loopt hard op. De beving was voor de kust in het zuiden van de archipel en heeft flink wat schade veroorzaakt, zegt correspondent Mustafa Margadi.
1: Ja, de beving had een kracht van 7,8 en was maar een kilometer of 15 van de kust. Dus in de stad General Santos zijn veel gebouwen ingestort. Er zijn zeker 15 doden gevallen en meer dan 200 mensen gewond geraakt.
0: Na de beving waren er zeker 16 naschokken. De Filipijnse president heeft mensen opgeroepen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. Vandaag begint een grote NAVO-luchtmachtoefening. Er wordt vooral geoefend in Noord- en Zuid-Europa. Ook in Finland, dat naast Rusland ligt, zijn oefeningen. Dat land was wel tegenstander van Finland om toe te treden tot de NAVO. In Nederland vinden geen oefeningen plaats. Aan de NAVO-luchtmachtoefening Ramstein Flag doen meer dan 150 gevechtsvliegtuigen en transporttoestellen mee. De oefeningen duren tot volgende week vrijdag. In Frankrijk is veel kritiek op het rechtssysteem vanwege de dood van de 11-jarige Li Hana. Haar lichaam werd vorige week gevonden en de verdachte is de vader van een vriendinnetje. Hij is al een paar keer verdacht van ontucht met een minderjarige, maar justitie kwam nooit in actie. De Franse minister roept vandaag alle officieren van justitie bij elkaar, zegt correspondent Saskia Houtuin.
2: Hij wil dat alle klachten die nog liggen of lopen, die te maken hebben met seksueel misbruik of verkrachtingen van kinderen, dat die opnieuw tegen het licht worden gehouden om te kijken of alles goed is doorlopen.
0: Het zou gaan om 70.000 dossiers. Het gaat goed met de Deense voetballer Christian Eriksen, die gisteravond in elkaar zakte tijdens een oefenwedstrijd tegen Oekraïne. Volgens de arts heeft de pacemaker zijn werk gedaan. Eriksen kreeg het apparaatje nadat hij 5 jaar geleden tijdens het EK een hartstilstand kreeg. Het weer, eerst droog, geregeld zon en een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien. Morgen wisselvallig bij een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is een verrassend rustige ochtendspits vandaag. Hier en daar rijdt het nog wat langzamer. Onder meer de N11 Leiden-Bodegraven. Voor Alphen aan de Rijn-West 2 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Het nieuws uit Vlaanderen.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. NAVO-vliegtuigen hebben boven Letland een Russische drone neergehaald. Dat zegt een woordvoerder van de Letse strijdkrachten. Mogelijk was de drone onderdeel van een Russische aanval op de Oekraïnse regio Zaporizhia van vannacht. Volgens de gouverneur van de regio kwamen daarbij 5 mensen om en raakten 14 anderen gewond. Bij de aanval raakten huizen en wegen beschadigd. Ook in Rusland is schade ontstaan door aanvallen die volgens lokale bestuurders het werk waren van Oekraïne. Het conflict tussen Iran en Israël is opnieuw opgeleid. Gisteren vuurde Iran raketten af op Israël. En vannacht reageerde het Israëlische leger met aanvallen op onder meer de hoofdstad Teheran. Ook vanochtend waren er aanvallen over en weer. Volgens het Israëlische leger zijn in Iran militaire doelen geraakt. In Israël was het luchtalarm te horen. In reactie op de Israëlische aanvallen zeggen de Houthis in Jemen de Rode Zee te sluiten voor Israëlische schepen. De Houthis zijn een bondgenoot van Iran en vuurden eerder vanochtend al een raket af op Israël. De verhoren van de coronacommissie zijn hervat. Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen komt aan het woord. Hij was tijdens de pandemie voorzitter van het Veiligheidsberaad van 25 veiligheidsregio's in Nederland. Die gingen onder meer over het uitvoeren en handhaven van de avondklok. Het gaat goed met de Deense voetballer Christian Eriksen. Dat heeft de arts van het Deense elftal gezegd. Eriksen zakte gisteravond in elkaar tijdens een oefenwedstrijd tegen Oekraïne. Volgens de arts heeft de pacemaker van de voetballer zijn werk gedaan. Hij was snel weer bij bewustzijn en liep zelf het veld af. Het weer droog met vooral in het oosten geregeld zon. Er staat weinig wind en het wordt een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen regen. Morgen dan wisselvallig en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Israëlische leger verwacht dat de aanvallen op Iran meerdere dagen zullen aanhouden. Voor het eerst sinds het ingaan van het bestand bestoken Israël en Iran elkaar weer met raketten. Israël zegt dat er in het midden en westen van Iran militaire doelen zijn geraakt. Er zijn onder meer explosies gehoord in Teheran. In Israël ging het luchtalarm af. De Houthis in Jemen zeggen de Rode Zee te sluiten voor Israëlische schepen in reactie op de Israëlische aanvallen. De Houthis zijn een bondgenoot van Iran en vuurden eerder vanochtend al een raket af op Israël. Het dodental als gevolg van een aardbeving in de Filipijnen is opgelopen naar zeker 15. Ook zijn er meer dan 200 gewonden. De beving had een kracht van 7,8. Er waren ook nog zeker 16 naschokken. Meerdere gebouwen zijn ingestort. Er werd gewaarschuwd voor tsunamigolven, ook voor Japan en Indonesië. Daar zijn vloedgolven gezien van ongeveer een meter hoog. Over schade is nog niets bekend. Het gevaar voor een tsunami is inmiddels geweken. De Franse zanger Patrick Bruel is opgepakt op verdenking van seksueel geweld. Er zouden meerdere aangifte tegen hem zijn gedaan. Bruel wordt volgens Franse media verhoord in een onderzoek naar beschuldigingen van verkrachting en seksuele mishandeling. De naam van de 67-jarige zanger wordt al langer genoemd in onderzoeken van de Franse justitie. Bruel heeft de beschuldigingen altijd tegengesproken. Steeds meer kinderen wereldwijd zijn bijziend. Ze kunnen niet scherp in de verte zien. Ook in Nederland stijgt het aantal kinderen dat al op de basisschool een bril nodig heeft. Volgens oogartsen spelen ze minder buiten, terwijl daglicht en in de verte kijken belangrijk is. Oogartsen zouden graag willen dat scholen vaak meer kinderen naar buiten laten gaan. Het weer droog met vooral in het oosten geregeld zon. Er staat weinig wind en het wordt een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen regen. Morgen wisselvallig en 18 graden.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaanderen.

0: you to tell me.
1: De stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
2: Je luistert naar

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Israëlische leger verwacht dat de aanvallen op Iran meerdere dagen aanhouden. Voor het eerst sinds het ingaan van het bestand bestoken Israël en Iran elkaar weer met raketten. Israël zegt dat er in het midden en westen van Iran militaire doelen zijn geraakt. Er zijn onder meer explosies gehoord in Teheran. In Israël ging het luchtalarm af. Burgemeester Bruls van Nijmegen vond dat de versoepelingen tijdens de coronapandemie te snel gingen. Dat zei hij tijdens de parlementaire enquête Corona in de Tweede Kamer. Destijds was Bruls voorzitter van het Veiligheidsberaad. Dat zijn de 25 regio's die de landelijke coronamaatregelen moesten uitvoeren en handhaven. In de zomer van 2020 werden de eerste maatregelen versoepeld, 3 maanden na de eerste landelijke maatregelen. Festivals en evenementen mochten toen weer doorgaan. Volgens Bruls ging dat te snel. Tijdens het verhoor gaf hij ook aan dat de maatregelen niet altijd duidelijk waren. Netbeheerder Tennet krijgt een nieuwe directeur. Frans Everts gaat het bedrijf vanaf eind dit jaar leiden. Hij is nu nog directeur van Shell Nederland. Tennet staat voor grote uitdagingen. Het stroomnet in Nederland is overvol, waardoor bedrijven en nieuwe woonwijken niet op het net kunnen worden aangesloten. Frans Everts is benoemd als directeur voor 4 jaar. Supermarkten en andere grote bedrijven uit de detailhandel hebben hun lidmaatschap van werkgeversorganisatie VNO-NCW opgezegd. Ze vinden de contributie te hoog en de lobbyorganisatie zou niet genoeg voor hun belangen opkomen. Het gaat om 2 brancheorganisaties die onder meer Jumbo en het moederbedrijf van Albert Heijn vertegenwoordigen. Het weer droog en af en toe zon. Het is 20 tot 22 graden. In Zeeland valt mogelijk wat regen. Morgen dan bewolkt en regenachtig. En zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Ook in Moldavië is een drone het luchtruim binnengedrongen. Dat gebeurde vlakbij de grens met Oekraïne. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. Het toestel stortte neer in een weiland. Boven Letland werd een drone neergehaald door NAVO-vliegtuigen. Die drone kwam uit Rusland, maar het is nog onduidelijk of het ook om een Russisch toestel gaat. De afgelopen tijd komen er ook steeds vaker Oekraïense drones in andere landen terecht. Het komt omdat Rusland het signaal van deze drones verstoort. Vorige week ontplofte een Oekraïense drone in Roemenië. In de Filipijnen is het dodental als gevolg van een aardbeving opgelopen naar zeker 32. Ook raakten meer dan 200 mensen gewond. De beving had een kracht van 7,8 en er waren ook nog zeker 16 naschokken. Meerdere gebouwen zijn ingestort. Vrijwilligers zoeken nu naar overlevenden onder het puin. Op een middelbare school in Utrecht is een klaslokaal ontruimd vanwege een melding van een leerling met een vuurwapen. De leerling met het vermeende wapen moest binnenblijven. Zij is gecontroleerd, maar bleek geen wapen te hebben. Ook in de kluisjes van de school is niets gevonden. Er is één meisje opgepakt vanwege het doen van een valse melding. Of het gaat om een leerling van de school in Utrecht en hoe oud ze is, is niet bekendgemaakt. De Amsterdamse modeondernemer Martijn N. heeft in hoger beroep van zijn zedenzaak een langere straf gekregen. Het Hof legde hem 3,5 jaar cel op. Dat is 2 jaar meer dan de rechtbank. Volgens het Hof is bewezen dat N. 2 mannen heeft verkracht. En ook is hij veroordeeld voor aanranding en ontucht met 2 jongens van 15. Het weer. Op de meeste plekken is het droog met af en toe zon. Later vanmiddag vanuit het westen buien. Het is zo'n 21 graden en tijdens de regen kan het afkoelen naar 15 graden. Morgen dan wisselvallig en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: De Stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft aangekondigd de aanvallen op Israël te stoppen, tenzij het Israëlische leger opnieuw Libanon aanvalt. Dat meldt het Iraanse staatspersbureau Fars. Ze waarschuwen voor nog hardere aanvallen als dat gebeurt. Gisteravond vuurde Iran raketten af op Israël. Israël reageerde daarop met aanvallen op doelen in Iran. Vanochtend waren er ook aanvallen over en weer. De Amerikaanse president Trump heeft beide landen opgeroepen om te stoppen en zegt nu dat er vredesonderhandelingen aan de gang zijn. De veiligheidsregio's hadden tijdens de coronapandemie moeite met de invoering van de avondklok. Dat zei de oud-voorzitter van het Veiligheidsberaad, Hubert Bruls, bij de coronacommissie. De avondklok gold in 2021 ruim 3 maanden. Mensen moesten toen tussen 9 uur 's avonds en 4:30 's ochtends binnenblijven. Met de invoering van die maatregel werden mensen van hun grondrecht beroofd, zonder dat goed werd aangetoond waarom, zei Bruls. Sommige burgemeesters vreesden daarom voor spanningen. In een aantal steden kwamen er ook inderdaad avondklokrellen. Termieten vestigen zich steeds vaker in Nederland, zeggen onderzoekers. De insecten komen van nature niet in Nederland voor en ze zijn hier met name terechtgekomen via de internationale handel in planten zoals olijfbomen. Er zijn in Nederland kolonies van 6 verschillende termietensoorten gevonden, met honderden tot miljoenen termieten per kolonie. De insecten kunnen schade aanrichten aan houten gebouwen, bomen en andere houtproducten. Onderzoekers adviseren de overheid daarom om maatregelen tegen de termieten te nemen. Het weer op de meeste plaatsen droog met af en toe zon. Later vanmiddag vanuit het westen regen. Het is zo'n 21 graden. Tijdens de regen kan het afkoelen naar 15 graden. Morgen dan bewolkt met regen en zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: De Stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland doet niet genoeg om discriminatie tegen te gaan. Dat schrijft de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme in een nieuw rapport. De huidige aanpak zal vooral gericht zijn op incidenten, waardoor structurele patronen blijven bestaan. Ook bij de overheid. Discriminatie en racisme zijn volgens de commissie diep geworteld in de samenleving. De overheid moet daarom niet alleen zelf stoppen met discrimineren, maar ook discriminatie voorkomen en actief bijdragen aan gelijkheid en gelijkwaardigheid. Iran heeft aangekondigd de aanvallen op Israël te stoppen, tenzij het Israëlische leger opnieuw Libanon aanvalt. Dat meldt het Iraanse staatspersbureau Fars. Gisteravond vuurde Iran raketten af op Israël. Israël reageerde daarop met aanvallen op doelen in Iran. Vanochtend waren er opnieuw aanvallen over en weer. Mensen met een beperking worden in Nederland nog steeds achtergesteld. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. Onder meer op het gebied van werk, zorg en onderwijs kunnen ze niet volledig meedoen. 1 op de 4 zegt het gevoel te hebben niet mee te tellen in de samenleving. Ook hebben veel mensen met een beperking financiële zorgen. 2 jaar geleden uitte de VN forse kritiek op hoe Nederland omgaat met mensen met een beperking. Volgens het college zijn sindsdien wel stappen gezet, maar is het nog altijd niet genoeg. Termieten vestigen zich steeds vaker in Nederland, zeggen onderzoekers. De insecten zijn hier met name terechtgekomen via de internationale handel in planten zoals olijfbomen. Termieten kunnen schade aanrichten aan houten gebouwen, bomen en andere houtproducten. Onderzoekers adviseren de overheid daarom om maatregelen tegen de termieten te nemen. Het weer bewolkt met af en toe lichte regen. Later vanuit het zuidwesten stevige buien met plaatselijk veel regen. Ook vanavond regent, koelt dan af tot een graad of 12. Morgenochtend af en toe zon, 's middags weer kans op regen met onweer. En het wordt dan ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl. Je luistert naar 2.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zowel Iran als Israël hebben gezegd te stoppen met elkaar aan te vallen. Een hoge functionaris in Israël zegt dat dit op verzoek van de Amerikaanse president Trump is. De Israëlische premier Netanyahu zou met Trump hebben gebeld vandaag. Volgens bronnen zou Netanyahu na het telefoontje de opdracht hebben gegeven om een nieuw bombardement te stoppen. Eerder meldde een Iraans persbureau al dat de aanvallen op Israël zouden ophouden als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Het aantal meldingen van mogelijke overtredingen van de privacywet is flink gestegen. Het afgelopen jaar kwamen bij de autoriteit persoonsgegevens 13.500 klachten binnen. En dat is 75% meer dan een jaar eerder. De meeste klachten gingen over organisaties die niet transparant waren over welke persoonsgegevens ze gebruiken. En ook weigerden sommige organisaties gegevens te verwijderen. Volgens de voorzitter van de autoriteit persoonsgegevens komt de toename van het aantal klachten vooral doordat mensen meer weten over het belang van bescherming van persoonsgegevens. Het kabinet wil dat het strafbaar wordt om kinderen onder de 16 in te zetten voor commerciële doeleinden op internet. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld video's van mensen met kinderen die op sociale media vakanties of spullen promoten. Het kabinet wil dat dat onder de wet op kinderarbeid gaat vallen. Tennisser Mees Ruttering is uitgeschakeld in de eerste ronde van de Libema Open. Hij verloor op het gras van Rosmalen in 2 sets van Benjamin Bizou uit Frankrijk. Het werd 4-6, 4-6. De 18-jarige Ruttering staat op plek 454 op de wereldranglijst en kreeg een wildcard voor het hoofdtoernooi. Het weer bewolkt met af en toe regen. Vanavond opnieuw buien. Het koelt dan af tot een graad of 12. Morgenochtend af en toe zon, maar 's middags weer regen en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De eerste dagelijkse files van de avondspits ontstaan in het westen van het land. De meeste oponthoud zien we nu op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid 20 kilometer langzaam rijden en stilstaan. En dat kost je een kwartier. En de A20 van ons richting Gouda voor Moordrecht 5 kilometer met 5 minuten vertraging. En datzelfde geldt op de A20 de andere kant op. Van Gouda naar Hoek van Holland voor Nieuwekerk aan de IJssel 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran en Israël zeggen te stoppen met elkaar aanvallen. Israël zegt dat dat gebeurt op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Die zou vandaag met Netanyahu hebben gebeld. Na dat telefoontje zou de Israëlische premier een gepland bombardement hebben afgeblazen. Iran zei eerder te stoppen met aanvallen op Israël als dat land zou ophouden met aanvallen op Libanon. De man die in februari een medewerkster gijzelde van de gevangenis in Heer Hugo Waard heeft eerder twee vrouwen vermoord. Dat bleek tijdens een zitting in de rechtbank in Haarlem, meldt NH Nieuws. De Portugees Hugo TQ doodde in 2005 zijn ex-vriendin in Engeland die zwanger was. In 2020 vermoordde hij een vrouw van 26 uit Blerik in Limburg. Bij de gijzeling in februari zou TQ de medewerkers van de inrichting in een wurggreep hebben gehouden en haar hebben gestoken met een scherp voorwerp. Ze raakte zwaar gewond. Het OM verdenkt TQ onder meer van poging tot moord. Online video's waarin kinderen worden ingezet om geld te verdienen moeten strafbaar worden, vindt het kabinet. Op sociale media staan video's van bijvoorbeeld ouders die met hun kinderen vakanties of spullen promoten. Het kabinet wil dat onder de wet kinderarbeid laten vallen. Het wordt dan verboden om in die video's kinderen onder de 16 in te zetten. Voor de kust van de Filipijnen is een scheepswrak gevonden uit de Tweede Wereldoorlog. Onderzoekers zijn er vrijwel zeker van dat het gaat om het Japanse vrachtschip Hofuku Maru, dat in 1944 werd gebombardeerd door de Amerikanen. Aan boord waren 250 Nederlandse en 1000 Engelse krijgsgevangenen. Een groot deel van hen overleefde de aanval niet. Dan het weer. Vanuit het zuidwesten trekken buien over. Daarbij kan plaatselijk veel regen vallen. Lokaal komt onweer voor. Morgenochtend af en toe zon, maar morgenmiddag weer pittige buien en kans op onweer en veel wind. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is begonnen in het westen van het land. Het zijn nog altijd veel dagelijkse files, weinig bijzonderheden. Dus dat betekent hooguit zo'n 10 minuten vertraging voor de meeste files. Twee vallen erop. De A4 om te beginnen. Amsterdam richting Rotterdam. Voor Den Haag-Zuid 15 kilometer file met 25 minuten vertraging. En de A16 Rotterdam richting Breda. Bij de Van Brienenoordbrug is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht. De vertraging is 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: not allowed. De Stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent. Je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Er was genoeg aandacht voor de maatschappelijke gevolgen van het coronabeleid. Dat zei Roskam Abbing, een van de topambtenaren die tijdens de covid-crisis een hoge positie bekleedde, tegen de enquêtecommissie. Eerder concludeerde onder meer het RIVM dat de mentale gezondheid van jongeren door het coronabeleid ongunstig is beïnvloed. Roskam bestrijdt dat er meer aandacht was voor de medische dan voor de maatschappelijke kant. Hij zei dat sommige maatregelen, zoals het sluiten van scholen, juist niet werden genomen om lange termijn schade bij kinderen te voorkomen. Iran en Israël zeggen te stoppen met elkaar aanvallen. Israël zegt dat dat gebeurt op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Die zou vandaag met Netanyahu hebben gebeld. Na dat telefoontje zou de Israëlische premier een gepland bombardement hebben afgeblazen. Iran zei eerder te stoppen met aanvallen op Israël als het land op zou houden met aanvallen op Libanon. De autoriteit persoonsgegevens ontving afgelopen jaar 75% meer klachten over mogelijke overtredingen van de privacywet, zo'n 13.500. De meeste klachten gingen over bedrijven die niet duidelijk zijn over hoe ze persoonsgegevens gebruiken. De organisatie denkt dat de stijging vooral te maken heeft met de toegenomen zorgen die mensen hebben over hun privacy. Tennisser Mees Rutgering is uitgeschakeld in de eerste ronde van de Libema Open. Hij verloor op het gras van Rosmalen in 2 sets van Benjamin Bonzi uit Frankrijk. Het werd 4-6 en 4-6. De 18-jarige Rutgering staat op plek 454 op de wereldranglijst en kreeg een wildcard voor het hoofdtoernooi. Dan het weer vanuit het zuidwesten, buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht af en toe regen, het koelt dan af naar een graad of 11. Morgenochtend af en toe zon, in de middag stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ja, nog altijd een vrij normale maandagavondspits in het westen van het land, met in totaal zo'n 110 kilometer file. Veel dagelijkse files met zo'n 10 minuten oponthoud. De meeste vertraging zien we op de volgende wegen. De A4 Amsterdam richting Rotterdam. Voor Den Haag-Zuid zo'n 20 kilometer langzaam rijden en stilstaan. En dat kost je een half uur. Een ongeluk op de A16 van Rotterdam naar Breda. Tussen het Terbrechtseplein en de Van Brienenoordbrug. 2 rijstroken zijn daar dicht. De vertraging is 20 minuten. En de N210 Schoonhoven richting Rotterdam. Voor de aansluiting met de A16 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. 2 actueel.
3: Mirte Verhagen.

Goedenavond, het is maandag 8 juni. Je luistert naar 2 op 95.8 en 107.8 FM. En dit is een nieuwe 2 Actueel. Mijn naam is Mirte en de komende 2 uur neem ik het laatste nieuws uit Vlaardingen en Schiedam met je door. En we gaan het onder andere hebben over de start van de Peutervierdaagse en de Broekpolderdag.

0: 2.
1: En als alle kinderen zijn warm gesprongen met burgemeester Harold Bergman, is het tijd voor de eerste dag van de Peutervierdaagse. In onze regio gaan peuters bij ComKids deze week elke dag een rondje wandelen. 750 kinderen zijn op pad in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Rotterdam. Zo ook in Schiedam-Noord, waar wordt gestart bij basisschool De Regenboog.
2: Samen met de kinderen.
3: Het is echt fantastisch als je ziet hoeveel peuters er eigenlijk bij elkaar komen. Nou, we wandelen eigenlijk altijd wel heel veel met de peuters, want we vinden dat ze buiten van alles moeten kunnen beleven, de seizoenen ervaren en heerlijk op pad moeten gaan met elkaar. Het bewegen vinden we heel belangrijk, om dat juist al vanaf heel vroeg erin te brengen. En bij de Peutervierdaagse is het echt een week waarin we zeggen, nu leggen we extra de nadruk hierop met elkaar.
4: Succes!
5: Dank je wel!
6: Ik vind het alleen maar geweldig, want nu vanochtend even de Peutervierdaagse. Vanavond begint de Avondvierdaagse. Wat ik er heel fijn vind, en de ouders zijn er ook allemaal bij, en opa's en oma's, dat ze meelopen. En het is heel goed om kinderen toch mee te geven dat ze wel moeten bewegen. Ah, dit gaat iets anders dan de kilometers die vanavond worden gemaakt. Maar het is wel leuk en het is goed weer. En je moet ook veel buiten spelen als kind. Ik hoop dat heel veel kinderen heel veel bewegen. Of dat ze op een sportclub zitten, van jong tot oud, maakt niet uit. Maar we moeten ze wel stimuleren. En alleen maar zitten hier in de klas en dan niet meer naar buiten gaan is ook niet goed.
3: En het is echt fantastisch, want er lopen ook ouders mee. En je ziet echt dat elke keer iemand anders weer aansluit. Dus dat is sowieso al heel bijzonder voor de peuters, dat we het echt met elkaar doen. En vandaag zijn we bij de regenboog, de locatie De Regenboog. Maar de klinkers sluit bijvoorbeeld ook aan en lopen ze met elkaar. Dus dat is weer een hele andere groep waar ze dan mee op pad gaan eigenlijk. Ja, dus echt bijzonder.
1: En dan is het tijd voor een korte eet- en drinkpauze. Jullie zijn vandaag aan het wandelen. Is het leuk?
7: Ja.
1: Ja? En wat vind je het leukst aan wandelen?
7: Weet het niet.
8: Nou, ik denk eerder dat ze ook samen kunnen spelen, na te wandelen en lekker van het natuur kunnen genieten.
1: Dit is dus het vierde jaar dat jullie dit nu al op rij doen. Is het iets wat jullie erin gaan houden, denken jullie?
3: Zeker weten, zeker weten. Ja, het is echt altijd een feest. We sluiten het ook af met een peutervierdaagse of een peuterfestival, sorry, op vrijdag. Waar alle peuters ook weer samenkomen om het feest te vieren. Het schitterende is natuurlijk dat de peuters ook echt net als bij de avondvierdaagse een medaille op kunnen halen aan het einde van deze week. En dat is wel de kers op de taart eigenlijk.
9: Af van jezelf! Goed zo! Ik ben

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedenavond. Gelukkig is het de hele dag droog gebleven, maar vanavond zal het helaas wel gaan regenen. Dit zal duren tot ongeveer 10 uur vanavond. Het koelt ondertussen af naar ongeveer 14 graden. Morgen wordt het maximaal 17 graden en gaat het hier en daar ook een beetje regenen.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: 2 actueel.
1: 2. De gemeente Schiedam heeft een subsidie van ruim 600.000 euro gekregen vanuit de regio Deel Waterwegregio. Het geld wordt besteed aan het project Mix Future Makers. Het project moet jongeren enthousiasmeren om een techniekopleiding te volgen in Schiedam. De gemeente heeft de subsidie onder andere aangevraagd samen met de SDK Vastgoed, onderwijsinstellingen uit de regio. Op de Megatronic Innovatiecampus Schiedam is de Gravenlandse polder zullen meerdere techniekopleidingen zich vestigen, omringd door bedrijven waar de afgestudeerde techniekstudenten aan het werk kunnen. Leerlingen op de basisschool en de middelbare school moeten door de Mixed Future Makers direct kennis maken met de techniek en de robotica. Er zullen technieklabs, workshops, demonstraties, gastlessen en bedrijfsbezoeken worden georganiseerd voor de jongeren. En dan bij de ruzie tussen twee jongens in de Sveaparken in Schiedam heeft de politie zondagmiddag een 12-jarige jongen uit Vlaardingen aangehouden. De ruzie tussen twee jongens ontstond aan de Malmo. Daarbij dreigde de tiener om te steken met een mes. Uiteindelijk is er niet gestoken, maar de jongen is aangehouden voor bedreiging. Nadat de 12-jarige Vlaardingen met het mes trok, vluchtte de andere de nabijgelegen supermarkt in. Het is onbekend waar de ruzie over ging, maar volgens omstanders was het een heftige ruzie. Het slachtoffer zou zich wel in de hand hebben gesneden bij het afweren van het mes.

Tot zover dit uur van 2 Actueel. Straks zijn we bij je terug met meer nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Na het landelijke nieuws gaan we het onder andere nog hebben over de winkelcentrum De Loper. Die wordt omgetoverd tot lokale smakenplein. En ook nog de hondenspeeltuin in de Broekpolder die feest heeft gevierd.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft bevestigd dat hij de aanvallen op Iran heeft opgeschort. Tegelijkertijd waarschuwt hij dat Israël met volle kracht zal terugslaan als Iran opnieuw aanvalt. Een hoge Israëlische functionaris zei vanmiddag al dat de aanvallen stoppen. Dat zou zijn besloten na een telefoontje tussen Netanyahu en de Amerikaanse president Trump. Eerder vandaag meldde een Iraans persbureau al dat de aanvallen op Israël zouden ophouden als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Gisteren laaide het geweld op. Over en weer werden de afgelopen dag doelen gebombardeerd. Er was genoeg aandacht voor de maatschappelijke gevolgen van het coronabeleid. Dat zei Roskam Abbing, een van de topambtenaren tijdens de coronacrisis tegen de enquêtecommissie. Eerder concludeerde onder meer het RIVM dat de mentale gezondheid van jongeren tijdens de crisis slechter werd. De ambtenaar bestrijdt dat er meer aandacht was voor de medische dan voor de maatschappelijke kant. Maar volgens hem waren keuzes ook gewoon nodig.
1: We hebben het over dus een heftige psychologische, sociale, maatschappelijke schade die er is. Maar stelt u zich voor dat er wel mensen zouden zijn overleden omdat ze geen hulp konden krijgen. Dat zou ook tot hele grote psychische schade hebben geleid, denk ik.
0: Roskam Abbing zei dat sommige maatregelen, zoals het sluiten van scholen, juist niet werden genomen om lange termijn schade bij kinderen te voorkomen. Het Openbaar Ministerie verdenkt een vrouw van 40 uit Dirkshorn in Noord-Holland van het vergiftigen van haar man. Dat bleek vanmiddag tijdens een zitting. De vrouw zou meerdere keren methanol in het drinken van haar man hebben gedaan, een giftige vorm van alcohol. Het slachtoffer van 49 overleed in februari door vergiftiging. Dan het weer vanuit het zuidwesten. Buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht af en toe regen. Het koelt dan af naar een graad of 11. Morgenochtend af en toe zon. In de middag stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is ook in het westen van het land voorbij. Eén file staat er nog, dat is op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Bij Knoopert Hopvliet gebeurde er een ongeluk. De weg is vrij, maar de vertraging nog een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. 2 actueel.
4: Mieten Verhagen.

Goedenavond, het is maandag 8 juni en je luistert nog steeds naar 2 op 95.8 en 107.8 FM. Mijn naam is Mirte en ook dit uur neem ik het laatste nieuws uit Schiedam en Vlaardingen met je door. En straks gaat het onder andere nog hebben over de winkelcentrum De Loper, die wordt omgetoverd tot lokale smakenplein. En ook nog hondenspeeltuin in de Broekpolder die feest heeft gevierd.

0: Dit is 2.
1: Wandeling door Vlaardingen maken om vervolgens bij de finish te proosten met een koud biertje en een lekkere haring. Een wandeling door Vlaardingen maken om vervolgens bij de finish te proosten met een koud biertje en een lekkere haring. Afgelopen zaterdag 6 juni stond de haring en bier. Want afgelopen zaterdag op 6 juni stond de haring en bierwandeltocht op de agenda. Dit is de 15e keer dat deze wandeltocht gemaakt wordt. Afgelopen zaterdag 6 juni stond de haring en bierwandeltocht op de planning. Afgelopen zaterdag 6 juni stond de haring en bierwandeltocht op de planning. Dit is de 15e keer dat de wandeltocht gemaakt wordt.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedenavond. Gelukkig is het de hele dag droog gebleven, maar vanavond zal het helaas wel gaan regenen. Dit zal duren tot ongeveer 10 uur vanavond. Het koelt ondertussen af naar ongeveer 14 graden. Morgen wordt het maximaal 17 graden en gaat het hier en daar ook een beetje regenen.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: 2 actueel.
1: 2. De ronde speelt er in de Broekpolder in Vlaardingen. Die bestaat 10 jaar. En zondag 7 juni is dat gevuld met activiteiten in en rondom de hondenspeeltuin. Mensen die hier vaak komen zijn vooral totaal verrast. Aangenaam verrast, dat vertelt Wilma Kleiwegt, een van de organisatoren van het jubileumfeest. Volgens Kleiwegt neemt de belangstelling toe in de loop der jaren. Misschien ben ik zelf wel een goede promotor hoor, maar ik zeg het ook tegen mensen die een pub hebben dat ze gewoon naar de hondenspeeltuin kunnen komen. Kleiwegt vindt dat de dag een succes is geweest. Het is geslaagd als de zon schijnt en als de honden tevreden naar huis gaan. Hondje tevreden, baas tevreden, zegt ze. Op de Buitenhavenweg in Schiedam zijn handhavers zondagochtend op een flinke stapel banden gestuit. Op de foto die de BOA's op Instagram hebben gedeeld, tellen we al meer dan 20. Irado die is ingeschakeld om de banden af te voeren. Als de dumpers van de banden worden achterhaald, dan krijgen ze behalve een flinke boete ook de verwijderingskosten voor de kiezen. Versleten banden mag je als inwoner van Schiedam bij de Milieustraat van Irado inleveren, maar wel tegen betaling. De banden worden versneden tot granulaat, kleine stukjes rubber. Dat dient als basis voor bijvoorbeeld rubbertegels of het wordt ingestrooid op kunstgrasvelden.

0: Kiss 2.
1: Ja, er is nu nog weinig van te zien. Maar vanaf morgen zal winkelcentrum De Loper in Vlaardingen omgetoverd worden tot het Smakenplein.
2: En ja, dat is eigenlijk een soort mini-foodfestival. Maar dan vooral met echt alleen de lokale ondernemers. En ieder weekend in juni vindt die plaats op een ander winkelcentrum. En morgen 6 juni dus voor het eerst op De Loper.
3: Dit gaat dan voor het eerst plaatsvinden. Wat hoop je dat het hoe het er een beetje uit gaat zien?
2: Nou ja, ik hoop dat het vooral een lekkere ongedwongen sfeer is. Daar houden we zelf ook van. Lekker een beetje festival-vibe. Dat je gewoon lekker blijft hangen. Muziekje, drankje, hapje. Gewoon gezellig. In het midden komen grote schommelbanken. Schommeltafels eigenlijk. Dat wordt ook heel tof. Bierbanken, biertafels, die je gewoon lekker kan zitten. Even kijken, we hebben ook een helemaal aan het begin van het plein uiteindelijk een toegangspoort. Zodat het echt duidelijk is dat je op ons lokale Smakenplein komt. Haring mag natuurlijk ook niet ontbreken. Dus daar komt ook de haringkar van de Emmaus Visboutique.
1: Het nieuwe Foodtruck Festival zal vooral in het teken staan van lokale Vlaardingse smaken.
2: Nou, we hebben te horen gekregen dat er haringijs komt van Pauwmans. Ja, daar zijn we heel nieuwsgierig naar. Het gaat er echt komen. Maar ook bijvoorbeeld de barbecue truck van Slagerij Wapenaar. De ijzerkoekjes mogen natuurlijk ook niet ontbreken. Echt allerlei typische Vlaardingse, maar ook verrassende smaken.
3: Waarom is het belangrijk voor Vlaardingen dat er zo'n smakenplein komt?

Tot zover deze 2 actueel. Heb je iets gemist? Gedurende de dag wordt deze uitzending herhaald. En dinsdagavond vanaf 6 uur zijn we er weer met een nieuwe 2 actueel. In de tussentijd kun je het laatste nieuws uit Vlaardingen en Schiedam vinden op ditis2.nl. Voor nu een fijne dag en graag tot de volgende keer.

0: De Stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent. Je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Frankrijk en Duitsland trekken de stekker uit een gezamenlijk straaljagerproject. Het moderne gevechtsvliegtuig was bedoeld om Europa minder afhankelijk te maken van de VS. Maar na jaren van voorbereiding komen de landen er toch niet uit, vertelt correspondent Charlotte Waaiers.
1: De Fransen die zouden de leiding hebben over de bouw en de Duitsers wordt verweten dat zij dan dat intellectueel eigendom van de Fransen zouden willen afpakken en dat ze een marktaandeel wilden inpikken. En andersom zeggen de Duitsers, die Fransen die willen alleen maar dat wij onze portemonnee trekken en die weigeren te overleggen bij belangrijke keuzes.
0: Het project moest een symbool zijn voor betere Europese militaire samenwerking. Het OM verdenkt een vrouw van 40 uit Dirkshoorn in Noord-Holland van het vergiftigen van haar man. Het slachtoffer van 49 overleed in februari. De vrouw heeft toegegeven dat het haar schuld was. Waarom ze dat heeft gedaan is onduidelijk. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar van moord en poging tot moord. Op verschillende plaatsen in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo is bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg zijn gewaaid. Het KNMI waarschuwt voor onweer, hagel en windstoten en heeft voor Zuid-Holland en Brabant code geel afgekondigd. De buien trekken later vanavond naar het noordoosten. Voetballer Jurriën Timber mist toch het WK met Oranje. De verdediger van Arsenal kampt al langere tijd met een liesblessure en is volgens de KNVB niet fit genoeg. En dat is een tegenvaller voor Oranje, vertelt commentator Anne de Jong.
2: Het is niet alleen een topverdediger, maar het was ook nog eens zo'n puzzelstukje dat de afgelopen jaren precies op zijn plek viel, centraal achterin naast Virgil van Dijk.
0: Lucharel Geertruida vervangt Timber in de selectie van bondscoach Ronald Koeman. Dan het weer vanuit het zuidwesten, dus buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht af en toe regen, het koelt af naar een graad of 11. Morgenochtend af en toe zon, in de middag stevige buien. Opnieuw veel wind en kans op onweer bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Luisteraars, een hele goede avond bij Romantiek in de Lucht. Oh, het werd heerlijk romantisch, want Jos is er namelijk ook. Ja, Jos, je kan erom lachen, maar dat maakt niet uit. We moeten ook een beetje lachen. We gaan heerlijk genieten van mooie muziek. En wat we ook gaan doen namelijk is een paar mooie gedichten voorlezen. Misschien iets anders dan anders, maar toch. Oké, ja, daar gaan we. Oliver Houses staat namelijk helemaal te toppen. Met z'n tweetjes zijn ze. Met het mooie nummer Cut Me Do The Steel.

Dan hebben we dus heel iets anders dan Boney M. The Rivers of Babylon is wel van hun, maar we gaan dit keer luisteren naar Zephra Sun.

Dan hebben we Rod Stewart. Ja, die behoeft eigenlijk geen aankondiging. Maar we gaan het wel doen, want hij gaat zeilen. Dus sailing.

Dan zijn we toegekomen aan het eerste gedicht van vanavond. En ik heb dat maar getiteld Als de klap valt. We worden geboren met één gegeven. Eens zullen we allemaal gaan. Ten slotte is het aardse bezoek maar even. Maar willen we alle ons mannetje staan. Leven op een bom van onzekerheid. Er wordt afscheid genomen van de aarde. Dan vraag je je af, in oprechtheid, wat is van de aardse de waarde? We worden alle met een karma geboren. We zijn hier toch om te leren. En toch kan je het ons wel bekoren als we die karma de rug kunnen keren. Als dan het noodlot toe zal slaan, meestal heel onverwacht, en je in ongelijke strijd aan moet gaan, dan hoop je op een grotere kracht. Laat die kracht dan liefde zijn, tezamen met moed, hoop en trouw. Op de aarde het sterkste medicijn, als je zegt, ik hou van jou. En dat was dan het eerste gedicht. En dan gaan we dus eventjes heerlijk naar Leo Sayer luisteren met More Than I Can Say.

U hoorde Tom Jones, ja, en niemand minder dan Tom Jones met het geweldige nummer Cry to Me. En wat dacht u van Smokey? Smokey mag ook meedoen en hij gaat helemaal daarvoor naar Mexico, maar dan op zijn Mexican Girl te zingen.

0: in de lucht. Een programma voor en door Vlaardingers die romantiek en warm hart toedragen.
1: Alle romantische, ervaren teenagers, als jullie soms iets bijzonders ruiken maandagavond, dat klopt. Want dan is Kees Maree met Romantiek in de lucht. Komt dat snuiven?
0: En luister elke maandagavond naar Romantiek in de lucht.

Oh, de Michael. En ja, met dat prachtige nummer Stand by My Grave. Dan hebben we nog een gedicht te gaan, het tweede gedicht van vanavond. En dat is dan Achter jouw ogen. We willen alle het mooiste van het leven. Genieten van de zon of de wind. Het belangrijkste is te willen geven. Open daarom je hart en wees niet blind. Hoe vaak zijn we al bedrogen, omdat men een masker droeg. Trapten we erin met open ogen, omdat je niet naar de waarheid vroeg. Hoe vaak heb je je niet vergist, terwijl je liefde wilde geven. Maar je ontmoet een egoïst, ten koste van een deel van je leven. Daarvan krijg je benauwd en wil je de kat uit de boom kijken. Omdat je niemand meer vertrouwt en wacht tot het echt zal blijken. En dan lacht het geluk je toe. Het masker maakt plots een sprong. Je leeft weer en wordt niet moe. En beseft zelfs dat je weer zong. Hou dit vast en pluk elke dag. Geniet van het geluk jou gegeven. Weet dat je de rest van je leven mag. Liefde ontvangen, maar ook geven. En dat was het tweede gedicht van vanavond. En ja, daar doen we iets heel moois bij. Wat dacht u van Jennifer Rush met The Power of

Uwe de Strumvera, namelijk met ja, heerlijke nummers. Oh, we hebben alleen maar nummers vanavond natuurlijk. Maar I Will Always Love You. En dat is die. En anders niet. Dan hebben we ook nog Peter Giambassou. En Peter Giambassou die brengt het mooie nummer Elena.

nog één gedicht te gaan. En dat wil zeggen, ik heb een paar kleine gedichtjes. Ja, want ik doe het ook een keer. De luisteraar wil wel iets anders horen ook natuurlijk. Maar het gaat vaak over de liefde. In liefde en in licht laat jij de sterren stralen. Liefde die nooit grenzen heeft gekend. Ook al was het soms wel zwaar. Jij stond altijd voor ons klaar. Met jouw liefde werden we altijd verwend. Hoog willen wij met jou wel gaan. Waar liefde heerst in het vredig bestaan. Waar in vrede wordt geleefd. Waar men liefde in zich heeft. Waar we alle in één richting zullen staan. In het licht van ons bestaan liet jij jouw liefde groeien. Wat jouw liefde ook besloot, zijn de vruchten van jouw schoot. Laat die liefde over hen steeds blijven gaan. Ja, en dan hebben we ook nog Callum Scott met Leona Lewis. Ja, prachtig stijl. Met You Are The Reason.

We hoorden namelijk een cover van Percy Sledge. En dat hebben we gekozen eigenlijk voor de heerlijke muziek gebracht door de Ellie Jazz Club. Ja, tenslotte hebben we nog June Lodge en Prince Mohan met Someone Loves You, Honey.

0: Ja, luisteraars, en het zit er weer op. Het uurtje is weer zo om en dat gaat met de week sneller. Jos, ik ga je toch bedanken natuurlijk, want de techniek was weer heerlijk. En mijn stem was niet zo geweldig, maar dat komt wel goed. Het moet een beetje zwoel klinken, weet je niet, luisteraars. Over de luisteraars gesproken, ook jullie bedankt natuurlijk voor het luisteren. En één weekje mogen we er tussenuit en volgende week te zeggen, ja. Jos zit al ja te knikken, dus luisteraars, tot volgende week.
1: De Stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl. Je luistert naar 2.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In heel Frankrijk zijn mensen vanavond de straat opgegaan. Onder meer bij het Paleis van Justitie in Parijs is het druk. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Liana. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo. De hoofdverdachte is de vader van een vriendinnetje van Liana. Hij is al een paar keer verdacht van ontucht met een minderjarige, maar justitie kwam nooit in actie. De demonstranten noemen dat onbegrijpelijk. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Twee klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten 59.000 euro over naar een rekening van wat later oplichters bleken te zijn. Volgens het klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. De Nederlandse Orde van Advocaten maakt zich zorgen over het groeiend tekort aan asieladvocaten, dat meldt Nieuwsuur. Tegelijkertijd vrezen experts dat nieuwe asielregels gaan leiden tot meer en complexere zaken. Daardoor zullen problemen zich alleen maar gaan opstapelen, verwacht deze advocaat.
1: Dus je krijgt een verzwaring van de werklast überhaupt en een verzwaring van de beroepsprocedures. In combinatie met dat er al minder advocaten zijn, ja, dan heb je drie keer verlies. Dat betekent op een gegeven moment dat de procedure zal stagneren. En dan deze keer niet omdat de IND het niet aan kan, maar omdat er gewoon geen advocaten zijn.
0: Een Somalische scheidsrechter is de toegang tot de VS geweigerd op het vliegveld van Miami, 3 dagen voor het WK voetbal begint. Dat zegt een functionaris van het Somalische ministerie van Jeugd en Sport. Direct bij aankomst werd hij door de autoriteiten teruggestuurd. Het is nog onduidelijk waarom de scheidsrechter het land niet in mocht. Dan het weer. Vannacht af en toe regen. Het koelt af naar 1 graad of 11. Morgenochtend soms wat zon. In de middag stevige buien met veel wind en kans op onweer bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Jazz Figures.
3: Ja, Wapenaar.
4: Dit is 2.
5: Buiten regent het, maar vanavond staat deze Jazz Figures helemaal in het teken van Spanje. In het zuiden is het heerlijk, 34 tot 38 graden. Ik denk dat ik er volgende week niet ben. Ik denk dat ik maar even lekker naar Sevilla ga. Daarvan ook een nummer van het Tingvall Trio. En we beginnen met het Tingvall Trio met een ander nummer van het album Dance is dit, Spanish Swing.

Je luisterde naar pianist Martin Tingval, bassist Omar Rodriguez Calvo en drummer Jürgen Spiegel. Oftewel het Tingval Trio. Prachtig muziek. Een van de eerste albums die ik van hen kocht was Vegan. En dat was in 2012. En daarop staat ook mijn favoriete nummer van mijn favoriete stad. En dat is Sevilla.

Tingval Trio, Sevilla. En ik heb er zin in, hoor. Oh, het is zo'n heerlijke stad. Een volgend nummer heeft er ook mee te maken. Road to Sevilla van Gerard Marais en Renaud Garcia Fons.

Road to Sevilla. En die zal starten bij mij in Rotterdam. Dit waren Gérard Marais, gitaar. En Renaud Garcia Fons, bas. En dan een van mijn favoriete albums uit Spanje. En dat is Spain van pianist Michel Camilo. En meestergitarist Tomatito. Hij is geweldig. Hij heeft zoveel mooie muziek gemaakt. Hij heeft met Cameron de la Isla ook samengewerkt. Inmiddels 67, Tomatito. Een heel mooi album. En ik wil eerst even laten luisteren naar een nummer van Joaquin Rodrigo, Spain Intro.

Geweldig, Spain. Dit waren Michel Camilo en Tomatito. En dit was de compositie van Chick Corea. En daarvoor hoorde je een intro van Spain. En dat werd gecomponeerd door Joaquin Rodrigo. En er zijn misschien mensen, luisteraars geweest 30 mei in Utrecht naar Tomatito. Die hebben zeker een bijzonder concert gezien. Ik was er niet bij. Ik heb hem al vele malen gezien. Ik vind het een geweldige gitarist. Zulke mooie jazz. En het heeft met Spanje te maken. Nog een keertje Spain, maar dan in de uitvoering van Benoît Convert.

Ook schitterend, deze uitvoering van Spain in de uitvoering van Benoît Convert. En die komt uit Lyon, deze gitarist. Geweldig. En dan nog meer gitaristen zo. En dat zijn Bucky en John Pizzarelli met een medley van de Concerto de Aranjuez en ook weer Spain.

Je luistert naar Jazz Figures en naar deze mooie uitvoering van Concerto de Aranjuez Spain. Vervel ik je nog een keertje met die nummers. Nou, vervelen, dat hoop ik toch niet. Want die vorige uitvoering van Bucky en John Pizzarelli was al zo mooi. Maar deze mag er ook zijn. Twee geweldige pianisten, Chick Corea en Hiromi.

En als je als luisteraar nou nog niet weet van welk land ik het meest hou boven Nederland, dan weet ik het niet meer. Dit was Concerto de Aranjuez en Spain van Chick Corea en Hiromi. En deze uitzending van Jazz Figures zit er voor vanavond weer bijna op. Deze uitzending kwam tot stand dankzij de medewerking van Muziekweb, onderdeel van Beeld en Geluid. In Spanje is het mooi weer. Ik ga ervan genieten. Over 2 weken, dan ben ik weer. Tot slot nog La Fiesta van het album Spain Again. Ga lekker luisteren naar Micho Camilo en Tomatito.

Theatergehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl. Je luistert naar 2.

0: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden. Hij wordt verdacht van het overtreden van de sanctieregels die gelden vanwege de oorlog in Oekraïne. In Frankrijk gaan mensen de straat op uit woede over het rechtssysteem dat in hun ogen tekortschiet. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Liana. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo. Tegen de man die vastzit voor haar dood is in het verleden 4 keer aangifte gedaan voor ontucht en verkrachtingen van minderjarigen. Tot een veroordeling kwam het nooit. Correspondent Saskia Houtuin.
1: In heel Frankrijk wordt vanavond gedemonstreerd voor rechtbanken. En hier in Parijs voor het Paleis van Justitie. Voor Liana, maar ook voor alle andere kinderen die gevaar lopen. Ze willen dat er een wet wordt aangenomen die vrouwen en kinderen beter beschermt tegen geweld.
0: De wederzijdse raketaanvallen tussen Israël en Iran zijn voorlopig stilgelegd. De geweldsescalatie begon gisteravond. Daarna werden over en weer doelend gebombardeerd. Hoewel de landen elkaar dus nu niet meer aanvallen, zegt de Israëlische premier Netanyahu dat de aanvallen op Hezbollah in Libanon wel doorgaan. Correspondent Lennart Vols.
2: Ja, en dan is de grote vraag, wat gaat Iran doen? Want Iran heeft al gezegd, als de gevechten daar niet stoppen, dan komen wij met een reactie. Dus het is echt nog afwachten of het inderdaad rustig blijft.
0: Want tegelijkertijd waarschuwt Israël dat het met volle kracht zal terugslaan als Iran opnieuw aanvalt. In Reutlingen in het zuidwesten van Duitsland zitten 30.000 mensen zonder stroom na een brand in een transformatorstation. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het waarschijnlijk om brandstichting gaat. Dan het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend ook droog. Daarna wisselvallig met kans op stevige buien bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent. Je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
4: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. 2 actueel.
5: Meerte Verhagen.

Goedenavond, het is maandag 8 juni. Je luistert naar 2 op 95.8 en 107.8 FM. En dit is een nieuwe 2 Actueel. Mijn naam is Mirte en de komende 2 uur neem ik het laatste nieuws uit Vlaardingen en Schiedam met je door. En we gaan het onder andere hebben over de start van de Peutervierdaagse en de Broekpolderdag.

0: 2.
1: Dit is 2.
2: En als alle kinderen zijn warm gesprongen met burgemeester Harold Bergman, is het tijd voor de eerste dag van de Peutervierdaagse. In onze regio gaan peuters bij ComKids deze week elke dag een rondje wandelen. 750 kinderen zijn op pad in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Rotterdam. Zo ook in Schiedam-Noord, waar wordt gestart bij basisschool De Regenboog.
3: Samen, meiden.
4: Het is echt fantastisch als je ziet hoeveel peuters er eigenlijk bij elkaar komen. Nou, we wandelen eigenlijk altijd wel heel veel met de peuters, want we vinden dat ze buiten van alles moeten kunnen beleven, de seizoenen ervaren en heerlijk op pad moeten gaan met elkaar. Het bewegen vinden we heel belangrijk, om dat juist al vanaf heel vroeg erin te brengen. En bij de Peutervierdaagse is het echt een week waarin we zeggen, nu leggen we extra de nadruk hierop met elkaar.
5: Succes!
6: Dankjewel!
7: Ik vind het alleen maar geweldig, want nu vanochtend even de Peutervierdaagse. Vanavond begint de avondvierdaagse. Wat ik heel fijn vind, en de ouders zijn er ook allemaal bij, en opa's en oma's, dat ze meelopen. En het is heel goed om kinderen toch mee te geven dat ze wel moeten bewegen. Ja. Dit gaat iets anders dan de kilometers die vanavond worden gemaakt. Maar het is wel leuk en het is goed weer. En je moet ook veel buiten spelen als kind. Ik hoop dat heel veel kinderen heel veel bewegen. Of dat ze op een sportclub zitten, van jong tot oud, maakt niet uit. Maar we moeten ze wel stimuleren. En alleen maar zitten hier in de klas en dan niet meer naar buiten gaan is ook niet goed.
4: En het is echt fantastisch, want er lopen ook ouders mee. En je ziet echt dat elke keer iemand anders weer aansluit. Dus dat is sowieso al heel bijzonder voor de peuters, dat we het echt met elkaar doen. En vandaag zijn we bij de regenboog, de locatie de regenboog. Maar de klinkers sluit bijvoorbeeld ook aan en lopen ze met elkaar. Dus dat is weer een hele andere groep waar ze dan mee op pad gaan eigenlijk. Ja, dus echt bijzonder.
2: En dan is het tijd voor een korte eet- en drinkpauze.
8: Jullie zijn vandaag aan het wandelen. Is het leuk?
9: Ja.
8: Ja? En wat vind je het leukst aan wandelen?
9: Weet het niet.
10: Nou, ik denk eerder dat ze ook samen kunnen spelen, na te wandelen en lekker van het natuur kunnen genieten.
8: Dit is dus het vierde jaar dat jullie dit nu al op rij doen. Is het iets wat jullie erin gaan houden, denken jullie?
4: Zeker weten, zeker weten. Ja, het is echt altijd een feest. We sluiten het ook af met een peutervierdaagse of een peuterfestival, sorry, op vrijdag. Waar alle peuters ook weer samenkomen om het feest te vieren. Het schitterende is natuurlijk dat de peuters ook echt net als bij de avondvierdaagse een medaille op kunnen halen aan het einde van deze week. En dat is wel de kers op de taart eigenlijk.
11: Als van jezelf, goed zo.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedenavond. Gelukkig is het de hele dag droog gebleven, maar vanavond zal het helaas wel gaan regenen. Dit zal duren tot ongeveer 10 uur vanavond. Het koelt ondertussen af naar ongeveer 14 graden. Morgen wordt het maximaal 17 graden en gaat het hier en daar ook een beetje regenen.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: 2 actueel.
1: 2. De gemeente Schiedam heeft een subsidie van ruim 600.000 euro gekregen vanuit de regio Deel Waterwegregio. Het geld wordt besteed aan het project Mix Future Makers. Het project moet jongeren enthousiasmeren om een techniekopleiding te volgen in Schiedam. De gemeente heeft de subsidie onder andere aangevraagd samen met de SDK Vastgoed, onderwijsinstellingen uit de regio. Op de Megatronic Innovatiecampus Schiedam is de Gravelandse Polder zullen meerdere techniekopleidingen zich vestigen, omringd door bedrijven waar de afgestudeerde techniekstudenten aan het werk kunnen. Leerlingen op de basisschool en de middelbare school moeten door de Mixed Future Makers direct kennis maken met de techniek en de robotica. Er zullen technieklabs, workshops, demonstraties, gastlessen en bedrijfsbezoeken worden georganiseerd voor de jongeren. En dan bij de ruzie tussen twee jongens in de Sveaparken in Schiedam heeft de politie zondagmiddag een 12-jarige jongen uit Vlaardingen aangehouden. De ruzie tussen twee jongens ontstond aan de Malmo. Daarbij dreigde de tiener om te steken met een mes. Uiteindelijk is er niet gestoken, maar de jongen is aangehouden voor bedreiging. Nadat de 12-jarige Vlaardingen met het mes trok, vluchtte de andere de nabijgelegen supermarkt in. Het is onbekend waar de ruzie over ging, maar volgens omstanders was het een heftige ruzie. Het slachtoffer zou zich wel in de hand hebben gesneden bij het afweren van het mes.

Tot zover dit uur van 2 Actueel. Straks zijn we bij je terug met meer nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Na het landelijke nieuws gaan we het onder andere nog hebben over de winkelcentrum De Loper. Die wordt omgetoverd tot

Theatergehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl. Je luistert naar

0: Raymond van Kamp met het NOS Journaal. In heel Frankrijk zijn vanavond mensen de straat opgegaan. Onder meer bij het Paleis van Justitie in Parijs was het druk. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Liana. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo. De hoofdverdachte is de vader van een vriendinnetje van Liana. Hij is al een paar keer verdacht van ontucht met minderjarigen. Maar justitie kwam nooit in actie. Demonstranten noemen dat onbegrijpelijk. In Reutlingen, in het zuidwesten van Duitsland, zitten 30.000 mensen zonder stroom na een brand in een transformatorstation. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het waarschijnlijk om brandstichting gaat. Vanwege de storing draaide een ziekenhuis tijdelijk op een noodgenerator. En geplande operaties moesten worden uitgesteld. Ook werkten de verkeerslichten niet in de regio. Inmiddels is er een noodpunt ingericht waar telefoons kunnen worden opgeladen en babyvoeding kan worden opgewarmd. Wie er achter de brandstichting zit, is nog niet duidelijk. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het gaat om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden en wordt verdacht van het overtreden van de sanctieregels die gelden vanwege de oorlog in Irak. In Oekraïne. Daardoor is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat ze dan worden gebruikt voor de oorlogsindustrie. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat de takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. En in Heerenveen is brand uitgebroken in een huis nadat de bliksem daar was ingeslagen. Dat meldt Omroep Friesland. Het weer dan. In de loop van de avond wordt op steeds meer plaatsen droog. Vannacht koelt het af, dan gaat het 10. Morgenochtend is het ook droog, maar daarna wordt het wisselvallig. Inmiddag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Goedenavond, het is maandag 8 juni. En je luistert nog steeds naar 2 op 95.8 en 107.8 FM. Mijn naam is Mirte en ook dit uur neem ik het laatste nieuws uit Schiedam en Vlaardingen met je door. En straks gaat het onder andere nog hebben over de winkelcentrum De Loper. Die wordt omgetoverd tot lokale smakenplein. En ook nog hondenspeeltuin in de Broekpolder die feest.

0: 2.
1: Wandeling door Vlaardingen maken om vervolgens bij de finish te proosten met een koud biertje en een lekkere haring. Een wandeling door Vlaardingen maken om vervolgens bij de finish te proosten met een koud biertje en een lekkere haring. Afgelopen zaterdag 6 juni stond de haring en bier. Afgelopen zaterdag op 6 juni stond de haring en bierwandeltocht op de agenda. Dit is de 15e keer dat deze wandeltocht gemaakt wordt. Afgelopen zaterdag 6 juni stond de haring en bierwandeltocht op de planning. Afgelopen zaterdag 6 juni stond de haring en bierwandeltocht op de planning. Dit is de 15e keer dat de wandeltocht gemaakt wordt.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedenavond. Gelukkig is het de hele dag droog gebleven, maar vanavond zal het helaas wel gaan regenen. Dit zal duren tot ongeveer 10 uur vanavond. Het koelt ondertussen af naar ongeveer 14 graden. Morgen wordt het maximaal 17 graden en gaat het hier en daar ook een beetje regenen.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: 2 actueel.
1: 2. De ronde speelt er in de Broekpolder in Vlaardingen, die bestaat 10 jaar. En zondag 7 juni is dat gevuld met activiteiten in en rondom de hondenspeeltuin. Mensen die hier vaak komen zijn vooral totaal verrast. Aangenaam verrast, dat vertelt Wilma Kleiwegt, een van de organisatoren van het jubileumfeest. Volgens Kleiwegt neemt de belangstelling toe in de loop der jaren. Misschien ben ik zelf wel een goede promotor hoor, maar ik zeg het ook tegen mensen die een pub hebben dat ze gewoon naar de hondenspeeltuin kunnen komen. Kleiwegt vindt dat de dag een succes is geweest. Het is geslaagd als de zon schijnt en als de honden tevreden naar huis gaan. Hondje tevreden, baas tevreden, zegt ze. Op de Buitenhavenweg in Schiedam zijn handhavers zondagochtend op een flinke stapel banden gestuit. Op de foto die de BOA's op Instagram hebben gedeeld, tellen we al meer dan 20. Irado die is ingeschakeld om de banden af te voeren. Als de dumpers van de banden worden achterhaald, dan krijgen ze behalve een flinke boete ook de verwijderingskosten voor de kiezer. Versleten banden mag je als inwoner van Schiedam bij de Milieustraat van Irado inleveren, maar wel tegen betaling. De banden worden versneden tot granulaat, kleine stukjes rubber. Dat dient als basis voor bijvoorbeeld rubbertegels of het wordt ingestrooid op kunstgrasvelden.

0: Ja, er is nu nog weinig van te zien. Maar vanaf morgen zal winkelcentrum De Loper in Vlaardingen omgetoverd worden tot het Smakenplein.
1: En ja, dat is eigenlijk een soort mini-foodfestival. Maar dan vooral met echt alleen de lokale ondernemers. En ieder weekend in juni vindt die plaats op een ander winkelcentrum. En morgen 6 juni dus voor het eerst op De Loper.
2: Dit gaat dan voor het eerst plaatsvinden. Wat hoop je dat het hoe het er een beetje uit gaat zien?
1: Nou ja, ik hoop dat het vooral een lekkere ongedwongen sfeer is. Daar houden we zelf ook van. Lekker een beetje festival-vibe. Dat je gewoon lekker blijft hangen. Muziekje, drankje, hapje. Gewoon gezellig. In het midden komen grote schommelbanken. Schommeltafels eigenlijk. Dat wordt ook heel tof. Bierbanken, biertafels die je gewoon lekker kan zitten. Even kijken, we hebben ook een helemaal aan het begin van het plein uiteindelijk een toegangspoort. Zodat het echt duidelijk is dat je op ons lokale Smakenplein komt. Haring mag natuurlijk ook niet ontbreken. Dus daar komt ook de haringkar van de Emmaus Visboutique.
0: Het nieuwe Foodtruck Festival zal vooral in het teken staan van lokale Vlaardingse smaken.
1: Nou, we hebben te horen gekregen dat er haringijs komt van Pauwmans. Ja, daar zijn we heel nieuwsgierig naar. Het gaat er echt komen. Maar ook bijvoorbeeld de barbecue truck van Slagerij Wapenaar. De ijzerkoekjes mogen natuurlijk ook niet ontbreken. Echt allerlei typische Vlaardingse, maar ook verrassende smaken.
2: Waarom is het belangrijk voor Vlaardingen dat er zo'n smakenplein komt?
1: Nou, ik denk omdat wij, heel veel mensen weten nog niet dat we hebben natuurlijk de traditionele smaken, zoals ijskoekje, schelpspekel, vulkaanbier. Maar daarnaast hebben we gewoon nog meer toffe ondernemers die ook hun eigen lokale smaken hebben. En ik denk dat heel veel mensen daar niet altijd nog van op de hoogte zijn. Dus het is een leuke manier om daarmee kennis te maken. Er komt hier een soort tent met een grote coole achtergrond, met knipoog de Sharing the City. En ik vergeet ook nog, er komt ook nog muziek natuurlijk. Dus gewoon leuk.
2: Wat voor muziek?
1: Maral en Daan komen optreden.
0: Na winkelcentrum De Loper verplaatst het festival zich nog 3 keer naar andere pleinen. Waarbij iedere editie weer nieuwe smaken biedt.
1: Dus eerste weekend op De Loper, tweede weekend gaan we naar het Van Hogendorp kwartier. Dan naar de Dirk de Derde Laan in de Westwijk. En we eindigen in het centrum.

Tot zover deze twee actueel. Heb je iets gemist? Gedurende de dag wordt deze uitzending herhaald. En dinsdagavond vanaf 6 uur zijn we er weer met een nieuwe 2 Actueel. In de tussentijd kun je het laatste nieuws uit Vlaardingen en Schiedam vinden op ditis2.nl. Voor nu een fijne dag en graag tot de volgende keer.

0: De Stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. In Heerenveen is brand uitgebroken in een huis nadat de bliksem daar was ingeslagen, meldt Omroep Friesland. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden. Vanwege de oorlog in Oekraïne is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat goederen dan gebruikt worden voor de oorlogsindustrie. Dat verbod geldt ook voor auto-onderdelen. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt morgenmiddag rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Twee klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten 59.000 euro over naar een rekening van wat later oplichters bleken te zijn. Volgens het Klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. Mini World Rotterdam heeft de deuren per direct gesloten omdat het failliet is. Het miniatuurmuseum had al lange financiële problemen. In het museum waren eerst vooral modelspoorbanen te zien, later ook bekende Rotterdamse bouwwerken zoals Stadion de Kuip en de Euromast. Voetballer Jurriën Timber wordt toch niet geselecteerd voor het WK voetbal. De verdediger van Arsenal had al een tijd last van een blessure. In zijn plaats komt Lucerel Geertruida in de selectie van bondcoach Ronald Koeman. De verdediger van Sunderland stond op de reservelijst van Oranje. Het Nederlands elftal won afgelopen avond met 2-1 het oefenduel tegen Oezbekistan. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Komende ochtend is het droog. Daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent. Je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: heart and we will then have some sweet pillow talk and bombastic. Tell me fantastic. Got me on the boxes as a Mr. Rowe.
1: Dit is 2.
2: Ook op de loper,
1: het stadserf
2: en in de hoofdstedenbuurt. 2.
1: 2.